Well, the birds got together to talk about the weather. Scoopy tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet